0: 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
1: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren er in totaal 47 executies en dat was het hoogste aantal sinds 2009. Gepensioneerden van de grote pensioenfondsen, die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel, krijgen volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. Vooral dankzij stijgende aandelen in AI behaalden de fondsen Zorg en Welzijn, Metaal en Techniek en BPF Bouw rendementen tussen de 4% en 6%. In het nieuwe stelsel hebben deelnemers individuele pensioenpotjes die op verschillende manieren worden belegd. De daadwerkelijke gevolgen van de pensioenuitkeringen volgend jaar worden eind september duidelijk. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis, dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. Het weer. Vannacht koelt het af naar 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Esprilla. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog diezelfde avond de algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. In de Verenigde Staten worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. In de staten Tennessee, Alabama en Oklahoma staat een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010. Toen ging het om Louisiana, Ohio en Texas. Dit jaar zijn tot dusver 19 veroordeelden geëxecuteerd in 4 staten. Vorig jaar waren dat er in totaal 47, het hoogste aantal sinds 2009. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met FC Barcelona 4 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Ik wist het zelf misschien toen ook nog niet.
1: Ik beloofde je, ik blijf dichtbij.
2: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
3: Etienne Verschuren met het NOS Journaal. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265, meldt president de La Espria. Bijna 3500 mensen raakten gewond en minimaal 500 mensen zijn nog vermist. Maandagochtend trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. De president riep nog dezelfde avond een algemene noodtoestand uit om de hulpverlening snel op gang te kunnen brengen. Inmiddels is ook de economische noodtoestand uitgeroepen om de schade aan ziekenhuizen, scholen en woningen te kunnen herstellen. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Caroline Leavitt vertrekt als perschef van het Witte Huis. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Volgens Trump wil Leavitt meer tijd doorbrengen met haar familie. De 28-jarige Leavitt was de jongste woordvoerder van het Witte Huis ooit. Ze stond bekend om haar confronterende houding tegenover journalisten. Volgens Trump was Leavitt een van zijn belangrijkste adviseurs. Ze stopt eind deze maand. Wie de nieuwe perschef van het Witte Huis wordt, is niet bekend. En na de zonsverduistering van gisteravond is vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. De meteorenzwerm de Perseïde vliegt langs de aarde en dat is te zien aan het hoge aantal vallende sterren. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht is de sterrenregen bovendien goed waar te nemen. De meteorenzwerm komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
2: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne Europa binnensmokkelde en minstens 4 miljoen euro heeft witgewassen met onroerend goed. Ook de leider van de groep werd aangehouden. Hij wordt ook wel de financieel architect van de Costa del Sol genoemd. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Estrella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is een noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te kunnen verlenen en schade te herstellen. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met dodelijke injectie gepland. De laatste keer dat de doodstraf 3 maal op één dag werd uitgevoerd was op 7 januari 2010 in Louisiana, Ohio en Texas. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïde goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Als voetballer werd Xavi wereldkampioen en 2 keer Europees kampioen. Ook won hij met Barcelona 2 keer de Champions League en als trainer de landstitel. Xavi zegt dat hij zich verbonden voelt met het Nederlandse voetbal en noemt het een enorme eer om bondscoach te worden. Xavi heeft een contract getekend tot en met het WK van 2030. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 tot 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in Zuid-Spanje 5 verdachten aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Hun criminele netwerk zou via Rotterdam grote hoeveelheden cocaïne hebben gesmokkeld en miljoenen hebben witgewassen. Na de zonsverduistering van gisteravond was vannacht een meteorenzwerm goed te zien. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering is zeer zeldzaam. En Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi was eerder speler en trainer van FC Barcelona. Het weer, het is zo'n 10 graden in het noordoosten en 17 graden aan zee. Overdag opnieuw veel zon met 30 graden in het noorden en 35 of 36 graden in het zuiden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk een iets hogere pensioenuitkering. In het eerste kwartaal had de Iran-oorlog nog veel invloed op de cijfers. Maar in het tweede kwartaal ging het beter, zegt deze fondsbestuurder.
2: Er wordt met meer rust naar geopolitiek gekeken. En we zien ook duidelijke investeringen natuurlijk in AI. Wat ook absoluut, zeker op de aandelenmarkten, toch een behoorlijke opwaarts effect heeft.
1: De daadwerkelijke gevolgen voor de pensioenuitkeringen worden eind september duidelijk. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de La Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. Na de zonsverduistering van gisteravond was er vannacht opnieuw een bijzonder natuurfenomeen te zien. Door de heldere hemel en de afwezigheid van maanlicht was de meteorenzwerm de Perseïden goed waar te nemen. De sterrenregen komt elk jaar langs, maar dat die samenvalt met een zonsverduistering, dat is zeer zeldzaam. De Nederlandse estafettezwemsters hebben bij de EK Lange Baan in Parijs een gouden medaille gewonnen op de 4x100 meter vrije slag. Oranje kwam als derde door bij de laatste wissel. Daarna maakte Marit Steenbergen het af.
3: Waar het allemaal bij elkaar lag, zwemt ze nu bijna een hele lengte weg bij de concurrentie. En het gaat nog harder en harder voor dat laatste stukje. De slagfrequentie nog iets meer omhoog. Nederland Europees kampioen.
1: En het is het tweede goud voor Nederland op deze EK. Het weer, vandaag zonnig en warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
4: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
5: Omdat ik samen verder wil.
6: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio.

0: is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Defensie zit klem tussen regels, zegt minister Jesselgus tegen Nieuwsuur. Volgens haar zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk, omdat kentekens van auto's niet zichtbaar mogen zijn. In de VS worden vandaag mogelijk voor het eerst in bijna 16 jaar op één dag 3 mensen geëxecuteerd. De staten Tennessee, Alabama en Oklahoma hebben een voltrekking van de doodstraf met een dodelijke injectie gepland. Xavi Hernandez is de nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Het weer zonnig en warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een Amersfoorter van 50 krijgt een taakstraf voor een enorme stroom haatzaaiende en beledigende online berichten. De man ging tekeer tegen onder meer moslims, joden en vluchtelingen. Ook politiemensen, journalisten en politici werden bedreigd. De man krijgt een taakstraf van 120 uur. Het dodental van de aardbeving in Colombia is opgelopen tot 265. Volgens president de la Espriella zijn nog 500 mensen vermist. Deze week trof een aardbeving met een kracht van 7,4 het westen van het land. Er is de noodtoestand uitgeroepen om snel hulp te verlenen en schade te herstellen. De KNVB heeft Xavi Hernandez benoemd tot nieuwe bondscoach voor het Nederlands elftal. De Spanjaard volgt Ronald Koeman op en wordt de eerste buitenlandse bondscoach sinds 1978. Xavi heeft nog niet veel trainerservaring, zegt verslaggever Jeroen Stekelenburg.
2: Als trainer is Xavi nog redelijk een onbeschreven blad. Hij begon zijn trainerscarrière in Qatar, werkte 3 jaar bij Barcelona met wisselend succes. Dat avontuur stopte 2 jaar geleden en nu is hij dus bondscoach van het Nederlands elftal.
1: Xavi Hernandez noemt het een enorme eer om bondscoach van Oranje te worden. De beste camping van Nederland staat dit jaar in het Friese Rinsumageest bij Dokkum. De gasten zelf gaven de camping de hoogste waardering. Ze zijn onder meer tevreden over de staanplaatsen, de broodjesservice en de gastvrijheid van de eigenaren. Voor hen is deze prijs een enorme eer.
3: 4 jaar geleden pas begonnen en nu hebben we dit bereikt al. Ik ben heel enthousiast.
4: Yeah. En wat doet dat vervolgens met bijvoorbeeld de boekingen?
3: Nou, de boekingen vliegen omhoog.
4: Oh, yeah.
3: Ja, dat is onvoorstelbaar. Sinds gisteren hebben we een heleboel aanvragen in 1 keer. Vanavond staan we ook weer helemaal vol.
1: Ook het nette sanitair scoort hoog bij de campingbezoekers. En het weer vandaag zonnig en warm met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Morgen wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
5: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
6: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote pensioenfondsen die zijn overgestapt naar het nieuwe stelsel hebben het goed gedaan op de beurs. Daardoor krijgen gepensioneerden volgend jaar mogelijk iets meer geld. Een man uit Amersfoort die beledigingen en doodsbedreigingen op internet zette, is door de rechter veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims, vluchtelingen, politiemensen en politici. De Spaanse en Nederlandse politie hebben bij een gezamenlijke actie in de provincie Malaga 5 drugscriminelen aangehouden, onder wie 2 Nederlanders. Ze zouden onderdeel zijn van een netwerk dat cocaïne smokkelde en witwaste. En het weer, zonnig en warm, 30 tot 36 graden, morgen nog wat warmer.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Defensie wil 5 jaar lang vrijer kunnen oefenen op bestaande militaire oefenterreinen. Minister Jesselgus heeft ervoor nieuwe wet opgesteld. Ze zegt dat Defensie nu vaak wordt beperkt door regels.
2: We hebben echt wat minder regeldruk nodig. Anders blijft het mooi praten, mooie spullen aanschaffen. Onze mensen alleen maar naar het buitenland sturen. Gewoon in Duitsland, waar ze die ruimte wel hebben. Ja, dat kunnen we als Nederland op een gegeven moment ook niet meer waarmaken.
1: Zo zijn drone-oefeningen vaak onmogelijk vanwege strenge regels. En mogen er soms geen loopgraven worden aangelegd. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau, een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur, een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Opnieuw is het diep in Rusland een droneaanval geweest en daardoor is brand uitgebroken op een industrieel complex in de Russische Republiek Bashkirostan, heeft de gouverneur gezegd. Wat er precies is geraakt is onduidelijk. In het gebied staan onder meer een olieraffinaderij en een gasgestookte energiecentrale. De belangrijkste luchthaven op Sicilië blijft langer dicht vanwege de uitbarsting van de Etna. Honderden vluchten zijn geannuleerd of omgeleid. Veel mensen zoeken alternatieve vertrekplaatsen zoals Palermo, merkt ook deze Nederlandse toerist.
3: Chaos hier, heel erg druk. Alle bussen zitten vol, alle treinen zitten vol en de taxis, nou, die kosten zo 300-400 euro. Maar dat is nu ook eindelijk geregeld, dus nu is er eindelijk duidelijkheid dat we zaterdag weer terug.
1: Van de bezoekers die nog niet naar huis gaan, reizen er duizenden naar uitkijkpunten bij de Etna. En het weer, vandaag en morgen zonnig en warm, 30 tot 35 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio, kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht-rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Verzekeraar Achmea was het afgelopen half jaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in dezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. Rusland heeft aanvallen uitgevoerd op Izmail, de grootste Oekraïense haven aan de Donau. Er brak brand uit en er is schade, melden de autoriteiten. De haven ligt vlak bij de grens met Roemenië en is een belangrijk centrum voor de handel in graan en andere grondstoffen. Gisteren nam Oekraïne de Russische havenstad Novorossiysk onder vuur aan het Russisch deel van de Zwarte Zee. Ook dat is een belangrijk centrum voor de graanhandel. De man uit Amersfoort die beledigende en ook haatzaaiende berichten op internet zette, is veroordeeld tot 120 uur taakstraf. In een openbare Telegram-groep ging hij tekeer tegen Joden, moslims en vluchtelingen. Ook riep hij op tot geweld tegen politiemensen, journalisten en tegen politici als Jette, Timmermans en Bontebal. Voor de man, een ambtenaar van 50, was het een uitlaatklep voor zijn frustraties. Zijn Telegram-account heeft hij inmiddels verwijderd. En door de aanhoudende droogte valt ook de honingoogst deze zomer flink tegen. Bloemen staan minder lang of nauwelijks in bloei, waardoor honingbijen geen nectar kunnen verzamelen. Vooral in het oosten van het land is de schade groot, zeggen de imkers, die ook wijzen op het effect van klimaatverandering. De bijen gebruiken de honing om door de winter te komen. Imkers voeren ze nu bij met opgeloste suiker, zodat ze toch voldoende voorraad kunnen maken. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, met 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen, ga dan naar mag.nl.
7: Mac, geweldig lopen gegarandeerd.
8: Omdat ik nog duizenden keren naast haar wakker wil worden.
9: Omdat ik samen verder wil.
10: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
11: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod dat vaak al geldt. En de kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft dan aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Sproeien met drinkwater is daarbij nooit een optie, zegt de koepel. Het mogelijk stilvallen van de golfstroom hangt niet af van het bereiken van een bepaalde opwarmingstemperatuur van de aarde, maar van de snelheid waarmee dat gebeurt. Dat stellen Nederlandse klimaatwetenschappers in een studie die vandaag wordt gepubliceerd, meldt Nieuwsuur. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als die stilvalt, heeft dat drastische gevolgen voor het klimaat wereldwijd. Zo zou Nederland onder meer een kouder en droger klimaat krijgen in plaats van dat het hier warmer wordt. De belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Dat gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. En het Eurovisie Songfestival van volgend jaar wordt gehouden in de Bulgaarse stad Burgas aan de Zwarte Zee. Bulgarije organiseert de 71ste editie van het festival. Nadat zangeres Dara vorig jaar met Bangaranga voor het eerst voor Bulgarije won op het festival. Dit jaar boycotte Nederland het Songfestival uit protest tegen de deelname van Israël. Of er volgend jaar wel weer een Nederlandse inzending is, is nog niet duidelijk. Het weer vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden, 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
3: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.
0: Is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. In de Botlek, in het Rotterdamse havengebied, is een stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is nodig om nu gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en zwarte rookwolken te zien. De rook trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. Brandweer is met meerdere eenheden uit voorzorg aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. In een recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit de Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. Verzekeraar Achmea was het afgelopen halfjaar veel geld kwijt aan schade door de extreme hagel- en onweersbuien van juni. De operationele winst was daardoor 13% lager dan in diezelfde periode vorig jaar. Ook bij de zorgverzekeringen daalde de winst, maar met de beleggingen ging het juist heel goed. De halfjaarwinst van Achmea kwam uiteindelijk uit op 688 miljoen euro. Dat is een stijging van 80%. En de belangrijkste luchthaven van Sicilië bij Catania blijft tot zeker 2 uur vannacht dicht vanwege de uitbarsting van de Etna daar. Vorige week barstte de vulkaan uit, waardoor er veel as over de regio is verspreid. Het gebeurde precies tijdens een van de drukste periodes op het eiland. Op andere Siciliaanse luchthavens is het daarom nu drukker dan anders. De Etna is een van de actiefste vulkanen in Europa en veroorzaakt vaker problemen voor de luchtvaart. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden en 35 of 36 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
4: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
3: Help je mee?
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
6: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd, wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Dit is Merwe Radio.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De man die in mei een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van het plegen van een aanslag met een terroristisch oogmerk. Vanmorgen zei de man in de rechtbank geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Rusland en Oekraïne hebben elkaars havensteden aangevallen. Rusland beschoot Izmail aan de Donau. Dat is een centrum voor Oekraïnse graanhandel. En Oekraïne nam Novorossiysk onder vuur. Een belangrijke haven voor graanoverslag aan de Zwarte Zee. Het Eurovisie Songfestival wordt volgend jaar mei gehouden in Burgas, Bulgaarse stad aan de Zwarte Zee. Bulgarije won afgelopen keer met Bangaranga van zangeres Dara. Avrotros weet nog niet of Nederland volgend jaar meedoet. Het weer zonnig, heet, in het zuiden misschien wel 36 graden.
0: Het laatste nieuws uit de regio? Kijk op merweRTV.nl.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De man die een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De 37-jarige verdachte werd eerder veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. In de recreatieplas in Nunspeet zijn gisteren twee jongens verdronken. Ze waren 15 en 20 jaar oud en kwamen uit Oekraïne. Ze zaten in Nunspeet in een pleeggezin. De twee zijn gisteren nog naar een ziekenhuis gebracht, maar zijn daar overleden. Waardoor ze in de recreatieplas in de problemen kwamen, is niet bekend. In de Botlek in het Rotterdamse havengebied is een grote stroomstoring bij een raffinaderij van Esso. Alle systemen zijn stilgevallen en daardoor is het nodig om gassen af te fakkelen. In de wijde omgeving zijn grote vlammen en rookwolken te zien. Die rook die trekt in de richting van Vlaardingen en Maassluis. De brandweer is uit voorzorg met meerdere eenheden aanwezig, zegt de veiligheidsregio. Op de Maasvlakte is brand in een transformatorhuis. Mogelijk heeft dat te maken met de stroomstoring in de Botlek, zegt de beheerder van het elektriciteitsnet. Sportkoepel NOC-NSF heeft een kaart gemaakt waarop sportclubs kunnen zien of ze hun velden nog kunnen besproeien. Bijvoorbeeld voetbalclubs en hockeyclubs kampen met verdorde velden door de extreme droogte. De sportbonden krijgen veel vragen over het sproeiverbod, dat vaak al geldt. De kaart van NOC-NSF wordt nu dagelijks bijgehouden en geeft aan wat er eventueel nog wel gedaan kan worden om de velden bespeelbaar te houden. Het weer dan vandaag en morgen zonnig, erg warm, 30 graden in het noorden van het land en 35 of 36 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica. We share the best with you.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een onbekend aantal mensen raakte gewond. Bij Rijnmond zegt een woordvoerder van het betrokken bedrijf dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets mis is gegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. De oorzaak daarvan was mogelijk een brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte en veroorzaakt door een stroompiek. De man die eerder een vuurwerkbom liet afgaan bij het partijkantoor van D66 in Den Haag wordt verdacht van terrorisme. Het incident was in mei. Vanochtend tijdens een proforma-zitting in de rechtbank zei de man geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er bleken zo'n 30 mensen binnen te zijn, vooral leden van de jongere tak van D66. De verdachte is een 37-jarige man die eerder werd veroordeeld voor brandstichting in stadsbussen in Tilburg. Japan is kwaad over een bezoek van de Russische president Poetin aan de Koerillen. Een deel van die strategische eilandengroep ten noorden van Japan is betwist gebied. Poetin bezocht er een visverwerkingsfabriek op een eiland dat door Rusland wordt geclaimd. De Japanse premier Takashi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Japan en Rusland waren tientallen jaren in onderhandeling over de Koerillen, maar sinds de Russische invasie in Oekraïne liggen die gesprekken stil. Hoe sneller de temperatuur op aarde stijgt, hoe eerder de golfstroom stilvalt. Dat is de conclusie van Nederlandse klimaatwetenschappers, meldt Nieuwsuur. Volgens hen doet het er minder toe hoeveel graden de aarde opwarmt. De golfstroom is een belangrijk systeem van wereldwijde zeestromen. Als dat stilvalt, heeft dat over de hele wereld drastische gevolgen voor het klimaat. Het weer volop zon, erg warm. Het kan 36 graden in het zuiden worden. Morgen weinig verandering, dan wordt het nog wat warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon, nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
5: Ontdek Suriname met de Torarica Group. Waar gastvrijheid, comfort en de rijke Surinaamse cultuur samenkomen. Verblijf in het hart van Paramaribo en geniet van luxe kamers, culinaire verrassingen en ontspanning. Boek nu via torarica.com. Torarica, we share the best with you.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Bij een explosie bij een opslagtank in het Rotterdamse havengebied is zeker 1 dode gevallen, zegt de politie. Een aantal mensen raakte ook gewond. Een woordvoerder van het betrokken bedrijf zegt dat er een ingehuurde onderhoudsploeg aan het werk was en dat er mogelijk iets is misgegaan bij het loskoppelen van leidingen. Op een andere plaats in het Rotterdamse havengebied was er eerder ook een grote stroomstoring. Daardoor moest de Esso-raffinaderij gassen afvakkelen, wat veel rook veroorzaakte. Inmiddels is de stroomstoring voorbij en worden de fabrieken in de haven weer opgestart. Eerder was er brand in een hoogspanningsstation op de Maasvlakte. Of dat leidde tot de stroomstoring wordt nog onderzocht. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van 2 Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaan-oever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de spanningen meer militairen naar het gebied gestuurd. De Russische president Poetin heeft een visfabriek op de Koerillen bezocht. Het is een eilandengroep bij Japan die door Rusland en Japan al tientallen jaren wordt betwist. De Japanse premier Takeshi noemt het bezoek totaal onaanvaardbaar. Volgens haar horen de Koerillen onlosmakelijk bij Japan. En een Australische oud-bisschop is veroordeeld voor het seksueel misbruik van 2 jonge Aboriginal mannen. De bisschop van Broome was een van de belangrijkste geestelijken in Australië. Hij organiseerde bijeenkomsten met jonge mannen in het strandhuis van de kerk. Daar vond ook het misbruik plaats. Het weer volop zon, erg warm, 30 tot 35 of 36 graden in het zuiden. Morgen weinig verandering, temperatuur loopt dan nog wat meer op. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
4: Valdorpelshop.nl.
5: Tocht buiten de deur houden en je energierekening verlagen met een valdorpel op maat? Dat doe je met valdorpelshop.nl. Voor zowel de industrie, particulier als vakman. Valdorpels voor binnen- en buitendeuren. Dus alle valdorpels, 1 adres.
4: Valdorpelshop.nl.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt nu veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het crisis, zei Karremans. Hij is met alle andere landen in het stroomgebied van de Rijn in overleg over hoe de situatie het beste het hoofd kan worden geboden. Israëlische kolonisten hebben sinds zondag de woningen omsingeld van twee Palestijnse families op de bezette westelijke Jordaanoever. Volgens de VN zitten 15 bewoners daardoor vast in hun huizen. Water en elektriciteit zijn afgesloten en bezoekers worden tegengehouden. De bewoners durven niet te vertrekken omdat ze bang zijn dat de Joodse kolonisten hun woningen dan in beslag nemen. Volgens de Palestijnen doet het Israëlische leger weinig tegen de kolonisten. Het leger heeft vanwege de gespannen situatie meer militairen naar het gebied gestuurd. De vuurwerkbom bij het partijkantoor van D66 in mei was bedoeld als protestactie. Dat zei de dader van de aanslag tijdens een proforma-zitting. Hij zegt geen spijt te hebben van zijn daad, maar wel van het feit dat hij mensen in gevaar heeft gebracht. Er waren zo'n 30 mensen in het partijkantoor. De man wordt verdacht van terrorisme en blijft langer vastzitten. In de provincie Overijssel is de afgelopen tijd 10 keer een omgekeerde Nederlandse vlag weggehaald door overheden daar. De protestvlaggen van boeren die langs de weg hangen zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Bijvoorbeeld als er een lantaarnpalen, verkeerslichten of bruggen hangen. Doet denken aan grote boerenprotesten van 4 jaar geleden toen er ook omgekeerde vlaggen te zien waren. Het weer dan nog altijd erg zonnig en warm. 30 tot 36 graden is het. Morgen opnieuw veel zon en nog wat warmer. 34 graden in het noorden en westen. En maximaal 38 graden verder naar het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merweRTV.nl.
2: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
3: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
4: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Dit is Merwe Radio.
5: Are we supposed to giggle in the solo?
6: Yeah.
5: Okay.
6: This is gonna knock you out, boy.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De problemen door de droogte in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zei minister Karremans vandaag. Hij noemt de situatie ernstig. De waterschappen doen er alles aan om het beschikbare water zo goed mogelijk te verdelen, maar de droogte raakt veel mensen. Voor veel ondernemers en industrieën is het nu echt crisis, zei Karremans. Maar ook experts hadden deze grote droogte deze zomer nog niet verwacht. De vier terreurverdachten die 2 weken geleden werden opgepakt blijven langer vastzitten. Dat meldt de rechtbank in Rotterdam. De vier zijn tussen de 16 en 19. Ze worden verdacht van het voorbereiden van een aanslag. 3 van hen zijn al eerder opgepakt in andere terreurzaken. De voorlopige hechtenis van de 4 is met 30 dagen verlengd. De zonsverduistering heeft weinig schade aan ogen opgeleverd. Bij het oogziekenhuis in Rotterdam kwamen maar 7 telefoontjes binnen van patiënten en huisartsen met vragen. Het ging meestal over branderige of pijnlijke ogen of het gevoel iets in het oog te hebben. Die klachten trekken volgens de oogartsen meestal in 1 tot 3 dagen weg. 3 mensen liepen schade op aan het centrale deel van het netvlies en zij worden nog onderzocht. Voor de 5e keer dit jaar is er sprake van een regionale hittegolf en daarmee is een record uit 1947 geëvenaard. In Zuid-Limburg werd het vanmorgen 30 graden. Inmiddels is er in heel Noord-Brabant, in Westdorven in Zeeland en in Horst in Noord-Limburg sprake van een hittegolf. Bij een regionale hittegolf is het minimaal 5 dagen achter elkaar zomers met 25 graden, waarvan 3 met 30 graden, gemeten op een lokaal weerstation in plaats van op het landelijke hoofdstation in De Bilt. Dan het weer. Het is zonnig en tropisch warm. Naar 30 tot 36 graden. Morgen opnieuw veel zon en heet. 34 graden in het noorden en westen tot maximaal 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio. Dit is Merwe Radio met nu het Hitmuseum.
7: Voor meer luisterplezier. 105.4.
8: Dit is

0: heel oud, nog steeds goud.
1: Kent u deze nog?
2: 1960. 60. 60. 60. 60. 60. 60.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter, minister en staatssecretaris Jacques Wallage is overleden in zijn woonplaats Groningen. Dat heeft zijn familie laten weten. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1982 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Daarna werd hij staatssecretaris. Van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter en daarna vertrok hij uit Den Haag. Hij werd burgemeester in Groningen. Jacques Wallage is 79 jaar geworden. Hackersgroep Klop uit Rusland zegt dat het de bedrijven Shell en Philips heeft gehackt. Shell laat weten op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Klop is al jaren actief en steelt bestanden en gevoelige data van bedrijven, waarna de groep los geld eist. Philips zegt dat er een poging is gedaan tot een cyberaanval. Er zouden geen gevolgen zijn voor klanten van het bedrijf. In een groot onderzoek naar de invoer van drugs via Schiphol zijn 4 mannen opgepakt. Volgens de marechaussee gaat het om personeel van de luchthaven. Er wordt onderzocht of er bij de afhandeling van vracht misbruik is gemaakt voor de invoer van drugs. De mannen zijn tussen de 34 en 48 jaar oud. Ze werden opgepakt in Zoetermeer, Utrecht, Wassenaar en Waddinxveen. Een van de verdachten was mogelijk betrokken bij een drugslab in België. Dat lab is ontmanteld. Ook zijn meerdere woningen en loodsen doorzocht. Boeren die morgen met hun trekker de snelweg opgaan richting Den Bosch zullen niet worden tegengehouden. Het OM zegt dat demonstraties worden gefaciliteerd, tenzij er onacceptabele situaties ontstaan. Bij het provinciehuis van Brabant worden morgen veel boeren verwacht. Provinciale staten debatteren dan over het intrekken van vergunningen van pluimveehouders. Dan het weer. Het is vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af naar een graad of 17. Morgen opnieuw veel zon en nog warmer. Het wordt 33 graden in het noorden en westen tot 38 graden op andere plaatsen. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadocs. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
0: Dit is Merwe Radio.

allemaal een hele goede donderdagavond en welkom bij De Wenstput. We begonnen met de artiest van de week en deze week heb ik gekozen voor Earth of Fire. Dat is allemaal naar aanleiding van het overlijden van Johnny Kaagman vorige week. Op 79-jarige leeftijd en zij leed al sinds 2012 aan de ziekte van Parkinson. Zij heeft naast het zangeres zijn van Earth of Fire ook nog andere dingen gedaan. Zij was voorzitter van de stichting Konamus en jurylid van Idols. En dat deed ze van 2002 tot 2008. En we draaien naast deze Love of Life, die uit de nadagen van Radio Veronica kwam, 1974, draaien we er nog drie. We hebben als gast vanavond Peter van Meppelen-Schepping. Hij is woordvoerder namens het juridisch loket in Dordrecht. En ik praat met hem. Verder natuurlijk de allerbeste muziek van 19 augustus 1978. Marcel Heen die stond erin. En Dancing in the City.

0: En de derde plaat, die is ieder uur hetzelfde. Tenminste, het is een Nederlandstalige. En dit keer had ik beet met Nico Haak. En langzaam, langzaam sneller gaan uit de hitlijst van 19 augustus 1978. We gaan praten met Peter van Meppelen Schepping. Hij is woordvoerder en jurist bij het juridisch loket in Dordrecht.
1: De gast van de week.
2: En vandaag bevind ik mij in Dordrecht en ik ben te gast bij het juridisch loket. En het juridisch loket, dat is een instantie voor rechtsbijstand. En ik praat met Peter Meppeling Schepping. Als juridisch adviseur verbonden aan het juridisch loket. En wat het allemaal inhoudt, dat hoort u in de loop van het vraaggesprek. Peter, goedenavond. Kun jij een beetje beknopt uitleggen wat het juridisch loket zoal doet?
3: Ja, zeker. Bij het juridisch loket werken we door het hele land. Ongeveer 400 juristen werken daar. Hier in Dordrecht werken we met z'n zessen. En wij geven gratis advies en juridische informatie. Over van alles en nog wat eigenlijk. De meeste vragen gaan over wonen, werk, familie. Bijvoorbeeld wat je moet doen als je een lekkage hebt en je verhuurder daar niks aan doet. Of als je ziek bent en je werkgever je wil ontslaan. Nou, we krijgen zo allemaal al duizenden vragen per dag in het hele land. Mensen kunnen ons bellen met hun vragen, maar ze kunnen ook onze website gebruiken. Er staat ook heel veel.
2: En ze kunnen ook contact maken dus via de website voor een afspraak eventueel?
3: Nee, maar mensen kunnen wel op onze website kijken wanneer we open zijn. En dan kunnen ze gewoon langskomen zonder afspraak. En dan kijken we vanaf daar verder. En als er dan een afspraak nodig is, kunnen we altijd nog inplannen.
2: Ja, want eigenlijk heeft iedere Nederlander, of hoe je het ook mag uitleggen, recht op juridische bijstand. Hè?
3: Ja,
2: min of meer.
3: Zeker. Alleen wij werken specifiek voor de BRB-gerechtigden. Precies. Dus dat zijn de mensen die op basis van hun inkomen, hun spaargeld, ook recht hebben op gesubsidieerde rechtsbijstand vanuit de overheid. Die komen bij ons, die kunnen bij ons terecht voor gratis persoonlijk advies. En als zij dan een advocaat bijvoorbeeld nodig hebben, dan hoeven ze alleen maar een eigen bijdrage te betalen en niet een heel uurtarief.
2: Ja, WRB gerechtig, je hebt het net dus al aangehaald. Wet op de rechtsbijstand waarschijnlijk.
3: Exact, ja, precies. Dat gaat over die subsidie vanuit de overheid.
2: Ja. Wat is nou het verschil tussen een juridisch adviseur, zoals jullie zijn, en een prodeo-advocaat?
3: Ja, eigenlijk wat wij als juridisch adviseurs doen, in ieder geval bij het juridisch loket. Je hebt ook buiten het juridisch loket heb je juridisch adviseurs, maar wij geven advies, informatie en leggen uit wat iemand kan doen in een specifieke situatie en helpen daarbij. Voor heel veel mensen is het dan opgelost. Maar als er bijvoorbeeld een rechtszaak nodig is of er moet onderhandeld worden met de wederpartij, en soms is het ook gewoon verplicht, dan heeft iemand een advocaat nodig. En dat is eigenlijk het grote verschil. Wij doen geen juridische procedures, wij voeren geen rechtszaken, wij behartigen geen belangen. Dat doet een advocaat wel.
2: Ja, en als jullie het nou niet eens kunnen worden, jij is een juridisch adviseur met de tegenpartij.
3: Ja. Ja, dan moeten we gaan doorverwijzen naar een
2: dan
3: advocaat.
2: Dan moet je toch doorverwijzen naar een advocaat.
3: Ja. Okay. Ja, zeker. Maar eigenlijk doen we dat niet zoveel, hoor. Onderhandelen met de tegenpartij, zeg maar. Want dat is eigenlijk meer het werk van een advocaat dan van ons. We bellen wel eens met een tegenpartij. Ja, precies. Maar en we bellen wel eens van, joh, hoe zit dat nou? Ik snap gewoon niet, komt hier iemand die heeft een vraag daarover en die vertelt dat u het zo ziet. Hoe zit dat?
2: Ik snap het. Maar wat is nou die inkomensgrens? Want we hebben het natuurlijk over een inkomensgrens om gebruik te kunnen maken van de diensten van het juridische loket.
3: Ja.
2: Want niet iedereen mag daar zomaar binnenlopen.
3: Nee, nou precies. Dat ligt dan aan het inkomen van 2 jaar geleden. Dus dat is nu 2023. En dan verschilt het of je alleen woont of dat je samenwoont of alleenstaande ouder bent. Nou, woon je nou alleen, dan is het maximale inkomen in 2023 zo'n 33.000 euro. En woon je samen of ben je in één ouder gezin, dan is het bijna 47.000 euro. En stel nou dat je dat je in 2023 boven die grens zat en nu eronder, mogen we je toch ook gewoon helpen. Ja. En zo zijn er nog een paar uitzonderingen, maar dat is even het belangrijkst.
2: Het zijn dezelfde principes die de Belastingdienst dus hanteert.
3: Ja,
2: 2 jaar terugkijken ze dan, hè?
3: Ja, daar komt het op neer. Klopt.
2: Een derde van de Nederlandse bevolking die valt onder die inkomensgrens om gebruik te mogen maken van het juridisch loket. En dan praat je toch over, nou, zeker zo'n 5 of 6 miljoen mensen, denk ik.
3: Ja, 4,9 om precies te zijn. Van de mensen onder
2: wel
3: de 18.
2: In de buurt.
3: Ja, zeker. Sorry, van mensen boven de 18 of ouder, 18 en ouder. Daar bijna een derde van, 34%, 4,9 miljoen. Dus dat is dan heel wat.
2: Er staan er toch best wat... Ja, meer dan dat ik dacht in eerste instantie. Maar ja, goed. Hoe komen de mensen nou bij jullie binnen? Ja, nou, via de website of via telefoon?
3: Heel veel mensen die vinden ons inderdaad via de website. En heel veel mensen vinden ons ook via via. Dus die hebben kennissen of buren of familie of wie dan ook. Die is wel eens bij ons geweest. Nou, dus die heeft blijkbaar daar goede ervaringen mee. Dus als iemand dan zelf een probleem heeft, zeggen ze: kom eens, ga eens langs bij het juridisch loket. Daar hebben we uitgezocht. Dat is ongeveer 1 op de 3 mensen die bij ons langskomt. Kent ons zo. Ook ongeveer 1/3 van de mensen komt bij ons langs via andere organisaties. Dus die hebben bijvoorbeeld zijn doorgestuurd vanuit het maatschappelijk werk of nou, dat soort organisaties. En ook heel veel mensen vinden ons via het internet, Google, de website, dat soort dingen.
2: Ja, internet kent geen grenzen natuurlijk. Dus
3: nee, precies.
4: De muzikale trilogie. 3 platen, 1 overeenkomst.

Peter van Meppelen, Schepping, die horen we straks nog een keer in het tweede gedeelte van het eerste uur. We draaiden de eerste muzikale trilogie van vanavond. Drie platen uit de hitlijst van 19 augustus 1978 met muziek van La Vionda. One for you, one for me. Daarvoor zat ook een heel leuk liedje, Theo Diepenbrock en Oh Darling. Op een beetje Amerikaans accent. We begonnen met Luf, op ter hoogtepunt destijds. Marga Scheiden, José Hobé en Patty Brat. Zij vormden trio Luf. En You're the Greatest Lover, een van hun grootste hits. Ik ga een plaatje draaien op verzoek voor Wout Kraak. Led Zeppelin uit de top 2000 en Stairway to Heaven.

0: Nou, ik heb altijd een aantal vastigheden in dit programma. En een van die vastigheden is dat de achtste plaat altijd een instrumentaaltje moet zijn. We draaiden Abdul Hassan en The Arabian Affair. En die kwam uit de hitlijst van 19 augustus 1978. Pikken we dat ook gelijk even mee. Brengt ons weer bij de artiest van de week. Naar aanleiding van het overlijden van Johnny Kaagman, Earth of Fire en hun hit uit 1979. En die heette Weekend.
1: De artiest van de week.

0: Terug naar de hitlijst van 19 augustus 1978. AC/DC kwam voorbij en The Whole Lot of Rosie. We gaan weer verder praten met Peter van Meppelen-Schepping, jurist en woordvoerder namens Juridisch Loket in Dordrecht. En daarna krijg je van mij weer twee platen uit de hitlijst van 19 augustus 1978. Maar eerst Peter Schepping.
1: De gast van de week.
2: Nou, hoe lang, dan komen ze hier binnen en hoe lang duurt nou een eerste gesprek? Als je, gemiddeld hoor, want er zijn natuurlijk fluctuaties mogelijk.
3: Ja, ja, het verschilt gemiddeld heel erg. Gemiddeld 15, 20 minuten zo'n beetje. Maar ja, heeft iemand een makkelijke vraag, dan ben je met 7 minuten klaar. En is het ingewikkeld, dan ben je soms 3 kwartier bezig.
2: Ik kan me voorstellen.
3: Dat ligt heel erg aan ja, hoe complex het is, maar ook hoe druk het is en hoe soepel een gesprek gaat. Ja, het verschilt gewoon heel erg.
2: Ja, wat ik me ook afvraag is, krijgen jullie nou veel mensen met een migratieachtergrond binnen?
3: Ja.
2: Of mensen die de Nederlandse taal niet goed machtig zijn?
3: Ja, ja, dat gebeurt zeker. Dus dat is altijd wel
2: hebben jullie nou een tolk nodig of zo?
3: Ja, soms hebben we inderdaad een tolk nodig. We hebben, sowieso is het een eis dat we allemaal Engels spreken. Nou, ik kom hier in het Nederlands niet uit. Spreken veel mensen toch nog wel Engels. Dat is fijn. En anders kunnen we altijd een tolk inboeken. Nou, dat is dan vaak wel op afspraak. Dat kunnen we heel soms alleen maar ter plekke doen. Maar meestal op afspraak. En dat gaat dan via de telefoon. Nou, en dat kan ongeveer in elke taal die je maar kan verzinnen.
2: En wat kunnen jullie nou betekenen voor mensen die er nou net boven die inkomensgrens vallen? Want dat, ja, die hebben die pech. Of hoe zit dat dan?
3: Ja, dat is best een beetje zuur. Die kunnen we geen persoonlijk advies geven. Dus dan kan ik niet
2: inhoudelijk
3: met iemand,
2: kun je erop
3: precies,
2: ingaan.
3: Nee, dan kan ik niet helemaal gaan kijken naar iemand zijn contracten, dat soort dingen. Maar wat we dan wel doen, ik zeg altijd zo, als iemand boven die grens zit, ik stuur hem niet meteen weg. Ik gooi hem niet meteen de deur dicht, maar dan ga ik even meedenken van ja, waar kan je dan naartoe? Heb je toevallig een rechtsbijstandverzekering? Is er een sociaal een wijkteam wat jou kan helpen met je vraag? Moet je misschien toch naar een advocaat? Dan moet je die dan per uur betalen? Nou, dan denk je altijd wel even mee. Maar ja, dan kan je niet inhoudelijk erop ingaan. Klopt.
2: Maar je kunt dan wel verwijzen. Nou ja, wat ik uit jouw woorden begrijp van, nou, dan kun je het beste daar en daar naartoe lopen.
3: Ja.
2: Die kunnen je waarschijnlijk helpen.
3: Ja, ja, precies. Dan kan je wel even met iemand meedenken, wat nou handig is.
2: Ja, dat is toch ook wel weer sociaal natuurlijk.
3: Ja.
2: In veel gemeenten, waaronder Sliedrecht en Hardingsveld, is er een bureau sociaal raadslieden. Jou wel bekend waarschijnlijk.
3: Ja.
2: Hoe werken jullie daarmee samen?
3: Ja, dat wisselt best wel, want het verschilt heel erg door het hele land wat de bureaus sociaal raadslieden in een bepaalde plek doen. Sommigen schrijven bezwaarschriften, anderen niet. Dus dat is altijd goed om even goed contact te hebben met elkaar. Zodat je ook weet wat je bij elkaar voor elkaar kan betekenen.
2: Vraag advies aan jullie.
3: Ja, zeker. En andersom ook wel eens. We hebben best wel goed contact met het Bonkelaarhuis in Sliedrecht. Elke week hebben we in principe even een momentje plannen we in. Waarin we over en weer even elkaar...
2: Is er van bij in Hardingsveld waarschijnlijk?
3: Ja, precies. Nou, daar hebben we iets minder vaak contact mee. Maar ook daar hebben we regelmatig contact. Maar met Bonkelaarhuis hebben we zelfs wekelijks een soort contactmomentje.
2: Ik geloof dat mevrouw van de Goot, dacht ik, dat er nou zat.
3: Dat zou kunnen. Ja. Dat weet ik zo even niet. Maar... Want wat we zien bijvoorbeeld, zij weten wat meer over meer financiële vragen, toeslagen, dat soort dingen. Dus daar vragen wij nog wel eens allemaal advies. En wij doen meer toch wat complexere zaken. Nou, dan denken wij gewoon even met hen mee soms. Zo vullen we elkaar weer aan.
2: Ja, dat is ook weer zo. Nou, hoe werkt nou een telefonische afspraak? Je komt dan natuurlijk terecht bij een landelijke organisatie. Word je dan doorgestuurd naar het loket bij jou in de buurt?
3: Ja, dus eigenlijk dat is de andere manier om bij ons binnen te komen. Ja. Er zijn twee manieren hoe mensen eigenlijk binnenkomen bij ons. Eén is dus inderdaad binnenlopen op een van de momenten dat we open zijn. En twee, dat is gewoon bellen. We hebben een gratis telefoonnummer, 0800 8020.
2: Staat ook op het voorruit.
3: Absoluut, het staat overal op de website.
2: Ja.
3: Als je dat belt, dan krijg je word je verbonden met het landelijke telefoonnummer. Dan krijg je een belteammedewerker aan de telefoon. Dus een soort klantenservice medewerker. Die vraagt kort vast, waar gaat je vraag over? Wat is er aan de hand? Die schrijft ook op, die registreert jou even in het systeem als je er nog niet in staat. En behalve als het spoed heeft. Maar anders wordt een terugbelverzoek aangemaakt naar... mensen uit de regio waar die persoon woont. En dan word je binnen een week in principe teruggebeld. Dus stel, iemand uit Sliedrecht of uit Hardingsveld belt ons met een probleem. Dan krijgt hij een meldingmedewerker aan de telefoon. Wordt opgeschreven, kort even een samenvatting van de vraag. En dan wordt er een terugroepenverzoek aangemaakt voor ons vanuit de vestiging Dordrecht. En dan bellen wij ergens binnen een week terug.
2: Dus die worden eigenlijk gewoon die vragen neergelegd bij jullie dan?
3: Ja, ja.
2: Kijk eens, wat is het dichtste in de buurt waarschijnlijk?
3: Ja, precies, dat gaat automatisch.
2: Kan niet naar Den Helder waarschijnlijk.
3: Nee, precies, niet handig. En dat heeft ermee te maken dat wij kennen hier in Dordrecht kennen we de organisaties in de omgeving. Dus ja. Sliedrecht, Harningsveld.
2: Ja, en andersom is dat ook zo.
3: En andersom is dat ook zo. Dus het is handiger dan als je dat. Stel iemand in Harningsveld die belt. Is het handiger als je mij aan de telefoon krijgt. Want ik weet ook dat je dan eventueel kan doorverwijzen naar Servanda. Dan dat iemand uit Amersfoort, ik zeg maar wat, belt. En niet weet dat Servanda bestaat. En die moet dat dan op gaan zoeken. Nou ja, dat is allemaal gedoe. Dus daarom is daarvoor gekozen.
4: De jaren 70.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Oud-burgemeester, fractievoorzitter en staatssecretaris Jacques Wallagen is overleden in zijn woonplaats Groningen, heeft zijn familie bekendgemaakt. Na een periode als gemeenteraadslid en wethouder in Groningen werd hij in 1981 lid van de Tweede Kamer voor de PvdA. Vervolgens was hij staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Lubbers III. Van 1994 tot 1998 was Wallagen fractievoorzitter. Daarna vertrok hij uit Den Haag en werd burgemeester van Groningen. De huidige burgemeester Kamminga zegt dat Wallagen veel heeft betekend voor de stad. Jacques Wallagen was 79 jaar. De droogteproblemen in Nederland zijn veel eerder ontstaan dan de waterschappen en het kabinet hadden verwacht. Dat zegt minister Karremans. Hij noemt de situatie ernstig.
2: Ik denk voor heel veel industrieën en heel veel ondernemers is het nu echt crisis. Daar kan je niet omheen.
3: Dus voor het kabinet?
2: Ook, dus ik werk er ook dag en nacht aan in die zin. Dus we zijn met heel veel waterschappen bezig om dit zo goed mogelijk te doen. Zodat de economische schade zo beperkt mogelijk blijft. Maar we zijn afhankelijk van neerslag en wat er bij de Rijn binnenkomt. Dus het beste wat we kunnen doen is zo goed mogelijk dat water verdelen.
1: Karremans was vandaag in de polder bij Delft. Volgens hem hadden ook experts de grote droogte deze zomer nog niet verwacht. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident en volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. In de provincie Overijssel zijn de afgelopen tijd 10 omgekeerde Nederlandse vlaggen weggehaald door overheden. De protestvlaggen van boeren langs de weg zijn gevaarlijk voor het verkeer, zeggen de gemeente en de provincie. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt. Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

Allemaal welkom terug in het tweede uur van de Wensput. We zijn er tot de klok van 8 uur. En we begonnen met Earth of Fire, de artiest van de week. En dat allemaal te maken met het overlijden van Johnny Kaagma vorige week. Op 79-jarige leeftijd. En zij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Memories, een van die grote hits uit 1972. Wat gaan we doen? We gaan terug naar de hits van 19 augustus 1978. We draaien de top 3. Met muziek van John Travolta, The Service en John Mathis. Verder hebben we ook nog weer een verzoekje. En als artiest van de week, Earth and Fire, ik heb het al uitgelegd, Seasons, de eerste grote hit die ze maakten. In 1978 kwam ook het nieuwe spoorboekje uit en dat gaf nogal wat commotie die tijd. Verder werden we geconfronteerd met een ambtenarenstaking. En dat gebeurde nog niet eerder. Maar we hebben ook de beste muziek. Wat dacht je van Ike en Tina Turner uit de hitlijst van 19 augustus 1978 en Nutbus City Limits.

0: De derde plaat, een Nederlandstalige, we draaiden Henk Wijngaard uit de hitlijst van augustus 1978. Ik heb mijn wagen volgeladen. Wij zongen het vroeger met een andere tekst, maar Henk Wijngaard die maakte er zijn versie aan. Protestdemonstraties van de ambtenaren, die vonden plaats in 1978. En we laten daar even een fragment van horen.
1: Dat was toen nieuw.
2: Noem het staking of werkonderbreking. In ieder geval was het in 4 grote Nederlandse steden goed te merken. Er kwam geen post en omdat het landelijk overslag bedrijf van de BTT in Utrecht er ook bij betrokken was, had dat zelfs gevolgen voor de rest van het land. De trams en metrotreinen bleven in de remise, bussen reden niet uit en het streekvervoer was solidair en verzorgde alleen interlokaal vervoer naar Amsterdam, Rotterdam, Utrecht en Groningen, zodat in die plaatsen voor velen de fiets en de benenwagen de enige mogelijkheden waren voor verplaatsing. Officieel mogen ambtenaren nog steeds niet staken. Maar de ambtenaren zijn zo verbolgen over de bezuinigingsmaatregelen die de regering wil nemen en over het feit dat er volgens hen geen behoorlijk overleg is over mogelijke ombuigingen, dat er één dag lang sprake was van een grote maar rustig verlopen staking. Het vervolg was een paar dagen later in Den Haag. Tienduizenden ambtenaren, de schattingen lopen uiteen van 50 tot 80.000, kwamen met onder andere extra treinen uit alle delen van het land op een door de bonden verstrekt spoorkaartje naar de residentie om hun eisen en verontrusting kracht bij te zetten. Wanneer twee mensen, hand in hand, ieder langs een andere kant van een paal willen lopen, moeten de handen los. Symbool voor de scheuring binnen het ambtenarenfront, want over de te volgen gedragslijn, met staking en demonstratie, waren bijvoorbeeld de christelijken het niet eens met de Algemene Bond. Maar de sprekers op het Malieveld waren eensgezind.
3: Onze aanwezigheid moet worden gezien als een nadrukkelijk blijk van solidariteit. Wij demonstreren vandaag onder andere voor vakbondsvrijheid, voor open en reëel overleg.
4: U en wij staan hier op dit moment voor de rechten van honderdduizenden werknemers, werkzaam bij de overheid, in de welzijnssector, in de gezondheidssector en in de WSW.
2: De meeste ambtenaren en die werknemers die in dat welzijnswerk en de gezondheid zitten, de zogenaamde trendvolgers, zitten in de lagere inkomensklasse. Zo rond en onder het loon van de bekende Jan Modaal. De bonden vinden dat die in geen geval moeten en kunnen inleveren. Maar voor alles willen ze dat het overleg met de overheid niet ten grave wordt gedragen, zoals hier symbolisch op het Haagse Binnenhof, waar een dienstdoende politieambtenaar de demonstrerende ambtenaren in de gaten houdt. Eerst open, reëel overleg en geen aantasting van de werkgelegenheid. Overleg voordat het parlement gaat oordelen, stond in een petitie die werd aangeboden aan Kamervoorzitter Vondeling.
5: Ik zal er graag voor zorgen dat de leden van de Kamer deze petitie zo gauw mogelijk in handen krijgen, zodat zij er, als ze dat willen, morgenochtend in hun fractieberaad nog hun hoofd over kunnen buigen.
2: Ambtenaren moeten dienst verlenen. Met deze demonstratie hopen zij zichzelf een dienst te hebben bewezen.
6: De muzikale trilogie. 3 platen, 1 overeenkomst.

0: Fragment over de ambtenarenstaking. Uit 1978 was het tijd voor de top 3 van 19 augustus 78. Zojuist de nummer 1. John Travolta en Olivia Newton-John. And You're the One That I Want. Daarvoor de Surfers. Wederom genoteerd. En Windsurfing. En we begonnen met Johnny Mathis en Dennis Williams. En Too Much, Too Little, Too Late. We gaan een plaatje draaien op verzoek. Die is voor Tony Kraak bestemd. De formatie Boston. Uit het midden van de jaren 70. En More Than a Feeling.
1: De Wensput met Jan Keij.

0: Sliedrechtse zangeres Sera, je draagt het niet alleen. En die plaat die werd aan mij opgedragen door Wout en Tony Kraak. Wout en Tony Kraak, in ieder geval bedankt voor deze prachtige bijdrage. En als je met een verlies te maken hebt, dan ken je elkaar door en door. We gaan naar de artiest van de week. Deze week Earth of Fire. En hun allereerste uit 1969. En die heette Seasons. Maar eerst gaan we even terug naar de prijzen van 1978. We gaan even terug in de tijd naar het jaar 1978. Het jaar waarin de gulden nog gewoon de gulden was en de euro nog helemaal niet bestond. Maar wat betaalden we toen eigenlijk voor de dagelijkse boodschappen? Voor een literje benzine bijvoorbeeld. We hebben de bedragen even omgerekend naar euro's, zodat je ze gemakkelijk kan vergelijken. Om te beginnen met de auto. We betaalden voor een liter benzine in 1978 omgerekend in euro en 9 cent. En in de supermarkt of bij de kruidenier zag het prijskaartje er heel anders uit dan tegenwoordig. Een kilo aardappelen had je voor ongeveer 22 eurocent. En voor een heel brood betaalde je omgerekend 73 eurocent. Een liter melk kostte ongeveer 50 eurocent. En een kilo kaas kwam uit op ongeveer 74 cent. En een ei kostte omgerekend slechts 10 eurocent. Ook koffie was natuurlijk een vast onderdeel van de boodschappen. En voor 500 gram koffie betaalde je 1978 omgerekend 3,75 euro. Wie vlees op tafel wilde zetten, betaalde daarvoor een kilo hamlappen ongeveer 6,31 euro voor. En een kilo riblappen ongeveer 5,32 euro. En dan de boter. Een pakje van 250 gram roomboter kostte ongeveer 1,04 euro. En een kilo suiker 79 cent. Een kilo rijst ongeveer 1,17 euro. Een halve kilo margarine kostte 68 eurocent. En voor 80 gram thee betaalde je omgerekend 49 eurocent. Het aardige van dit soort cijfers is dat je meteen een beeld krijgt van het dagelijkse leven in die tijd. De bedragen lijken nu bijzonder laag, maar natuurlijk verdienden de mensen in 1978 ook aanzienlijk minder dan tegenwoordig. En ook belangrijk detail, dit zijn historische prijzen uit 1978, omgerekend naar euro's. Het zijn dus geen bedragen die aangeven wat deze producten vandaag de dag zouden kosten. Als we alleen naar de gulden en de euro zouden kijken. Het gaat puur om de producten wat die destijds kosten, maar dan uitgedrukt in euro's. Zo krijgen we een mooi kijkje in de portemonnee van de Nederlander uit 1978.
1: De artiest van de week.

0: 70, het jaar van de Sultans of Swing en Dire Straits. Ik weet nog dat ik op weg was naar het Dolfinarium in Harderwijk toen deze plaat op maandagochtend Avro's radio en televisietip was. Het was de eerste kennismaking met deze formatie, de Dire Straits. En ik vond hem gelijk goed. Het is maar dat je het weet. We gaan het hebben over het nieuwe spoorboekje. Dat kwam uit in 1978.
1: Dat was toen nieuws.
2: Nederlands meest verkochte pocketboek heet in de wandeling Spoorboekje. Bijna 500.000 zijn er ditmaal weer van de persen gekomen. En omdat het een heel jaar mee moet, moet het stevig zijn en mag het uiteraard geen misdrukken bevatten. Die hele ingewikkelde treinenloop wordt ruim tevoren in grafieken vastgelegd. En zo zijn ze nu bij de spoorwegen in Utrecht al bezig met de dienstregeling van 1983. Treinen rijden natuurlijk niet zomaar. Elke verandering van richting wordt geleid vanuit centrale punten, waar verkeersleiders de signalen en wissels met een druk op de knop bedienen. Een verantwoordelijk werk, vooral op de grote emplacementen, waar de treinen hele wisselstraten moeten doorlopen. Ook de bestemmingsaanwijzingen voor elke trein worden vanuit dezelfde verkeersleidingscentra geregeld. Op de prognose van oplopend reizigersaanbod en daarmee toenemend treinverkeer reageren de spoorwegen met de invoering van de computer. Een eerste proef wordt momenteel genomen in het gebied van Amsterdam, waar de verkeersleiders het aanbod van de treinen op tv-schermen zien, zoals hier trein 4526. Uit het schijvengeheugen van de computer komt de informatie over de route die de 4526 moet volgen. En de computer regelt nu het omzetten van de wissels. Uiteraard niet alleen voor binnenkomende, maar ook voor vertrekkende treinen. Intussen worden steeds meer trajecten opgenomen in het systeem van de ATB, de automatische treinbeïnvloeding. Geeft een sein bijvoorbeeld aan dat snelheid verminderd moet worden, dan hoort en ziet de machinist dat in zijn cabine. Zou de bestuurder de aanwijzing van het sein missen, dan grijpt het ATB-systeem direct in. De automatische treinbeïnvloeding, die de veiligheid vergroot, zal omstreeks 1985 op alle hoofdlijnen zijn ingevoerd. Ook snelheid en comfort zullen worden opgevoerd door de ingebruikneming van het nieuwe intercity-materieel IC3... waarmee tussen Eindhoven en Venlo al wordt proefgereden met snelheden tot 160 km per uur. De spoorwegen mogen dan elk jaar een fors exploitatietekort hebben. Het staat de modernisering van lijnen en materieel in ieder geval niet in de weg.
3: De maand van de week.

0: draaide de laatste twee platen uit de hitlijst van 19 augustus 1978. Zojuist Herman Brood en Saturday Night. Daarvoor Masada en de Latin Dance. Allemaal hits dus uit 19 augustus 1978. Brengt ons bij de rubriek TV een film van toen. Een Fantasy Island. Het was een leuke serie die door Veronica werd uitgezonden destijds nog op de Nederlandse televisie. Het was gebaseerd op de film The Man with the Golden Gun van James Bond. En daar zat ook dat kleine mannetje bij. En die hadden toen een eiland waarop bezoekers allerlei avonturen beleefden. We laten de tune er nog een keer van horen.
1: TV en film van toen.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het ongeluk gebeurde vanmiddag bij de plaats Lewes. Volgens deze journalist van Sky News zijn er geen doden of zwaar gewonden.
2: We do understand that there are no casualties or serious casualties at least as a result of this derailment near Lewes.
1: De oorzaak van de ontsporing is nog niet bekend, maar mogelijk speelde de hitte een rol, zegt hij. Shell en Philips zijn mogelijk gehackt. Een Russische hackersgroep beweert digitaal te zijn binnengedrongen in hun systemen. Shell zegt op de hoogte te zijn van een mogelijk incident. Wat de impact is, is nog onduidelijk. Volgens Philips zijn er geen gevolgen voor klanten van het bedrijf. Bij een botsing tussen een bus en een tram in Utrecht zijn 5 mensen gewond geraakt. De chauffeur van de bus en een ander slachtoffer zijn naar het ziekenhuis gebracht. Volgens vervoersbedrijf Transdev wilde de bus afslaan, waarna die tegen een tram botste. Volgens RTV Utrecht is er veel schade. Oud-politicus Jacques Wallage is overleden. Hij was onder meer fractievoorzitter van de PvdA in de Tweede Kamer en staatssecretaris. Ook was hij burgemeester van Groningen. Volgens PvdA-corrivé Job Cohen had Wallage een grote staat van dienst en was hij voor veel partijgenoten een grote steun.
3: Hij is fractievoorzitter geweest in de Tweede Kamer. Hij was een belangrijke adviseur voor de topmensen, voor Wim Kok en Joop den Uyl niet te vergeten. Hij was voor mij belangrijk. Ik ben op een gegeven moment ook als ik fractievoorzitter en toen was hij echt een belangrijke steun voor mij. En hij is natuurlijk, nou ja, zelf al heeft hij veel bereikt.
1: Jacques Wallage was 79 jaar. Dan het weer. Het is nog lang zonnig en warm. Vannacht is het helder. Het koelt dan af naar 13 tot 20 graden. Morgen een zonnige en hete dag. Het wordt nog warmer. 33 tot 37 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
4: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
5: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
6: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

goedenavond, luisteraars. Jullie gaan luisteren naar Goed Nieuws voor U. Het programma van de Zendgroep Kerken Interkerkelijk. De techniek is in handen van William de Wee uit Sliedrecht. En de samenstelling en presentatie is in handen van Margot de Jong van Kijk uit Haringsveld, Giessendam. Wij Jan Trapman uit Blessingsgraaf, Janaria van Belen en William de Wee uit Sliedrecht en Margot de Jong van Kijk uit Haringsveld, Giessendam wens u en jou goed luisteren toe. Als u en jullie mee willen lezen en zingen, doet u en jullie dit tot eer van onze grote koning Jezus. Het thema van deze avond is voor eeuwig zijn naam. Dit is voor eeuwig mijn naam. Dit is mijn naam, ter gedachtenis van generatie op generatie. Exodus 3, vers 15b. Meditatie, voorkant kerkbode de kerkblad. Van de hervormde gemeente boven Haringsveld. Haringsveld Giessendam, Neder-Haringsveld. Door Jaap Ritmeester uit boven Haringsveld. We gaan u en jou één loflied laten horen. Licht staat met uw paarle poorten.

Dit lied werd gezongen door het Groot Veluws Koor. De naam verschijnt. In gedachten staan we met Mozes bij Horeb. Een indrukwekkend moment. De engel van de Heer is hem verschenen. Een vuurvlam uit het midden van een doornstruik. Terwijl de doornstruik niet werd verteerd. Een heilig moment. Op heilige grond heeft Mozes gestaan. Zijn sandalen uitgetrokken. God verschijnt. De God van vader Abraham. De God van Abraham. De God van Isaac. En de God van Jacob. Mozes weet niet anders te doen dan zijn gezicht te bedekken. Bevreesd als hij is om God aan te kijken. We gaan u en jou één niet laten horen. De geest van God waait als een wind.

Een moment van ontferming. God is neergekomen uit de hemel, omdat hij denkt aan het volk van zijn verbond. Hij heeft hun geschreeuw vanwege de slavenarbeid gehoord. Hij kent hun leed. Eén moment van bevrijding. God gaat zijn volk brengen naar een land dat overvloeit van melk en honing. Een moment van gezonden worden. Mozes wordt naar de farao en naar de Israëlieten gezonden. Hij moet het volk gaan leiden. We gaan u en jou één lied laten horen. De Heer is mijn bevrijder. Opwekkingsliederen 826, cd nummer 820 tot 831.

Mozes ontvangt Gods naam als bemoediging. Ik ben, heeft mij gezonden. Wat een wonder dat God zich bekend maakt met zijn naam. Dat we hem daardoor in zijn hart kijken. Waar hij verschijnt met zijn naam, staan we op heilige grond. We gaan u en jou één lied laten horen. Ik ben, ik zal er zijn. Door Sela. CD, ik zal er zijn.

JHWH, ik ben die ik ben. In het evangelie van Johannes staat de innige verbondenheid, de eenheid van de Vader en de Zoon centraal. Het woord was bij God. Johannes begint zijn evangelie in het hart van God en kent slechts één doel. Dit ene dat wij door te geloven het leven zullen hebben in zijn naam. Johannes 20, vers 31. De Zoon maakt zich steeds opnieuw bekend met deze eeuwige naam. Ik ben, om je te laten bemoedigen, vertroosten en vermanen. We gaan u en jou één lied laten horen. Het woord van God door Sela. CD, ik zal er zijn.

Voor wie honger heeft naar het ware brood uit de hemel, ik ben het brood des levens. Wie tot mij komt, zal beslist geen honger hebben. En wie in mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Johannes 6, vers 35. Voor wie in duister dwaalt, ik ben het licht der wereld. Wie mij volgt, zal beslist niet in duisternis wandelen, maar zal het licht van het leven hebben. Johannes 8, vers 12. We gaan u en jou één lied laten horen. Daar ruist langs de wolken de jokenbuis en bent. CD Johannes de Heerliederen. Studio

voor wie in de ban is van het dwaalleer van dieven en rovers. Ik ben de deur. Als iemand door mij naar binnen gaat, zal hij behouden worden. En hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Johannes 10, vers 9. We gaan u en jou één lied laten horen. Ik ben de deur. Glorieklokken 37.

voor wie drijft verloren te gaan? Ik ben de goede herder. De goede herder geeft zijn leven voor de schapen. Johannes 10, vers 11. We gaan u en jou één lied laten horen. God is mijn herder. Opwekkingsliederen 40, nummer 783 tot 795.

voor wie gebukt gaat onder verdriet en rouw. Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij gestorven. Johannes 11, vers 25. We gaan u en jou één lied laten horen. Jezus, mijn redder. Door Christelijk Drechtstreden Kroor, prees hem. Met solisten.

de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Johannes 14, vers 6. Voor wie geen vrucht kan dragen zonder hem. We gaan u en jou één lied laten horen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Het wordt gezongen door een mannenkoor.

Ik ben de wijnstok, u de ranken. Wie in mij blijft en ik in hem, die draagt veel vrucht. Want zonder mij kunt u niets doen. Johannes 15, vers 5. We gaan u en jou één lied laten horen. Ik ben de wijnstok. Door kinderkoor Immanuel.

later zijn we met Johannes op het eiland Patmos. Johannes ziet Jezus opnieuw. Jezus verschijnt aan Johannes als de verhoogde met al zijn heerlijkheid. Als Johannes hem zo ziet, valt hij als dood aan zijn voeten. Jezus legt zijn rechterhand op Johannes en zegt hem wat we lezen in Openbaring 1, vers 17 en 18. Wees niet bevreesd, ik ben de eerste en de laatste en de levende. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend tot in alle eeuwigheid. Amen. We gaan u en jou één niet laten horen. Leg me stil, je hand in mijn handen. Door Christelijk Drechtstreden Koor, Precium in Dordrecht. CD 1 zal op de grote morgen.

Ik ben, dit is voor eeuwig mijn naam. De Vader en de Zoon spreken door deze naam met macht en majesteit. God is zijn naam, adembenemend en ontroerend dichtbij. Van generatie op generatie. Je mag en moet er zijn waar hij zich aan je wil openbaren. In woord en gebed, persoonlijk en in de gemeente. We aanbidden geen God die zich niet laat zien of kennen. Nee, God is zijn naam. Hij ontfermt zich over wie geen ontferming kent. Hij bevrijdt van ongerechtigheid, overtreding en zonde. Hij zendt in zijn naam. En steeds opnieuw staan we op heilige grond. Vol eerbied en ontzag voor hem. Ik ben die ik ben, is uw enige eeuwige naam. Naam alle namen, zij u alle eer. Meditatie voorkant kerkbode door Jaap Ritmeester uit Boven Haringsveld. We gaan straks u het jou en het laatste lied laten horen. U zei de glorie door Christelijk Mannenkoor de Gouden Stem, onder leiding van Martin Maans, CD, daarom Pasen 4. Luisteraars, wij zijn aan het einde van ons programma gekomen. U en jullie hebben geluisterd naar Goed Nieuws voor U, Interkerkelijk. Het programma van de Zendgroep Kerken. Over het volgende programma, Woord en Muziek, van 9 tot 10 uur, kunnen u en jullie luisteren. En elke zondagmorgen is het programma van 9 tot 12 uur. En elke dinsdagavond voor een verzoekje aanvragen tussen 7:30 en 8:30, waarbij uw verzoekjes tussen 8 uur en 10 uur gedraaid worden. Luisteraars, we wensen alle gezinnen, alle huwelijksparen en ieder die in huis verbonden zijn, die in verpleeg, ziekenhuis, bejaardenhuis, zorginstelling zitten, die ziek zijn, die ernstig ziek zijn, die onderzoeken moeten ondergaan, die uitslagen krijgen, die bestralingen en chemokuren moeten ondergaan, alle die in rouw gedompeld zijn, die korter of langere tijd geleden een geliefde verloren hebben, alle alleengaanden en alleenstaanden. We wensen u en jullie allen Gods zegen en Gods troostende nabijheid toe. Nu nog een gezegende avond. Voor straks een goede nachtrust toegewenst. En hopelijk tot volgende week. Shalom. Ere zijn God. Vrede.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Op beelden is te zien dat meerdere wagons op hun kant liggen. Het is onduidelijk of daar nog mensen in zitten. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. Landbouwminister Van Essen roept de provincie Noord-Brabant op om te voorkomen dat de vergunningen van 5 pluimveebedrijven worden ingetrokken. De kippenboeren kregen vorige maand te horen dat de provincie hun natuurvergunning wil intrekken, omdat ze te veel stikstof uitstoten en dat leidt tot veel zorgen.
2: Als hier de vergunning ingetrokken wordt, ja, dan stopt hier ons hele bedrijf, onze hele bedrijfsvoering. Dan mogen we geen kippen meer opzetten, dan worden onze stallen waardeloos. Mijn pensioen gaat eraan daardoor, zodat dit bedrijf voor niks meer waard is.
1: De provinciale staten komen morgen terug van reces om de kwestie rond de Brabantse kippenboeren te bespreken. Bouwvakkers in Oost-Vlaanderen hebben een grote hoeveelheid goud ontdekt. Het gaat om munten en goudstaven ter waarde van zo'n 9 miljoen euro, melden Belgische media. De schat werd ontdekt tijdens een renovatie van een oud pand. Het goud zat in een kist die was ingemetseld in de muren van een kelder. Op het EK Lange Baan in Parijs heeft Marit Steenbergen zilver gewonnen op de 200 meter vrije slag. Ze zwom lang aan kop, maar werd in de laatste 50 meter ingehaald door de Tsjechische Barbora Semanova, die goud won. Eerder op de avond won Caspar Corbeau zilver op de 200 meter schoolslag. En daarbij staat Nederland nu op 6 medailles, 2 gouden en 4 zilveren. Dan het weer, het blijft nog lang warm en het koelt niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Weer een update. Weer bijsturen omdat de cijfers anders uitpakten. Marketingtools worden steeds slimmer. Jouw strategie ook? Baas en Baas is het digitale marketingbureau dat je laat stoppen met reageren en starten met regisseren. Wil jij een online baas worden? Vraag een gratis groeiscan aan op baasenbaas.nl/radio.
4: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
5: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

luisteraars. U kunt weer een uurtje luisteren naar een uitzending van de Zendgroep Kerken. Woord en muziek. Wij wensen u een gezegend luisteruurtje toe.

Psalm 18, vers 1 en 3. Een psalm van David, de knecht des Heren. De Heere is mijn steenrots en mijn burcht en mijn uithelper. Mijn God, mijn rots op welke ik betrouw. Psalm 18 is door David geschreven. David wordt hier genoemd de knecht van de Heere. Dat David een knecht van de Heere is, staat voorop. Dat is het belangrijkste in het leven van David. David is ook koning van een groot volk. Wat is het heerlijk als je mag zeggen: ik leef hier op aarde niet omdat ik zo belangrijk ben. Ik leef om God te dienen, om Hem de eer te geven. In de Bijbel, Gods woord, vertelt de Heer Jezus over twee mensen die een huis gaan bouwen. De een heeft haast. Hij wil snel in een mooi huis gaan wonen. Deze man denkt er niet aan dat het straks gaat stormen en regenen. Hij denkt alleen aan dit leven. De andere man is wijs. Hij graaft tot hij op een rots kan bouwen. Als het gaat regenen of stormen, spoelt zijn huis niet weg. In iedereen zijn leven gaat het regenen en stormen. Er komen tegenslagen. U kunt ziek worden. Er kan iemand sterven waar u veel van houdt. Als u God lief hebt, als u op Hem vertrouwt, dan staat u op de rots. Als er dan stormen komen in uw leven, mag u weten, niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Heere in de hemel, help mij als er tegenslagen komen in mijn leven. Leer mij op u te vertrouwen. U bent de rots, een helper in nood.

De Heere is een eeuwige rots. Als zorgen u benauwen, zo ook verdriet en pijn, stel op God uw vertrouwen. Hij wil uw helper zijn. De musjes komt hij voeden. De moeder geeft hij kracht. Hij zal dan ook behoeden die het van hem verwacht.

Psalm 18, vers 30. Want met u loop ik door benden, en met God spring ik over een muur. David zingt in deze psalm: ik kan met u door sterke benden dringen, met mijn God zelfs over muren springen. Een bende is een leger van de vijand. Met Gods hulp kan David de oorlog winnen. Hij kan door dikke stadsmuren heen dringen. David kan dat niet alleen. Hij gaat met de hulp van de Heere. Net als Mozes, die het volk Israël naar het beloofde land mocht brengen. De Heere is bij Mozes. Daarom gebeuren er zoveel wonderen. De Heere helpt Petrus en Paulus als zij het evangelie in andere landen gaan vertellen. De Heere is bij hen, zelfs in de donkere, koude gevangenis. Zo wil de Heere ook bij u en mij zijn. Misschien gebeuren er veel moeilijke dingen in uw leven. Wij zijn zwakke mensen. Maar als de Heere bij u is, als Hij u kracht geeft, bent u sterk. De Heere maakt u sterk. Dan zingt u mee met David. Wie is een God als Hij in tegenheen? Wie is een rots dan onze God alleen? Psalm 18, vers 9.

De Heere is mij een helper. Als God de Heere mijn helper is, dan heb ik niets te vrezen. Die woorden, zeker en gewis, staan in zijn woord te lezen. Omdat die woorden levend zijn, mag ik het gaan ervaren. Dat in de zorgen, groot of klein, zijn hand mij zal bewaren. En als ik in onzekerheid wegzink, in angst en zorgen, weet ik dat Hij mij steeds bevrijdt. Ik ben in Hem geborgen.

Luisteraars, ons uitzenduurtje is alweer voorbij. U heeft geluisterd naar een uitzending van de Zendgroep Kerken. Woord en muziek. Wij wensen u nog een goede dag toe.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarmee zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. In de trein zaten zo'n 150 passagiers, onder wie deze man.
2: We felt the train kind of speeding up and then starting to rock. Then our carriage actually jumped vertically upwards. The emergency brakes then went on the train and everything got thrown forward.
1: Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niks bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De antisemitisme aanklacht van de regering Trump tegen Harvard is verworpen. De regering kwam in maart met de aantijging dat een van de universiteiten niet optreedt tegen antisemitisme en de burgerrechten van Joodse en Israëlische burgers schendt. Dat zou zijn gebeurd tijdens pro-Palestijnse protesten op de campus. Volgens een federale rechter gaat het om incidenten en is er geen bewijs dat Harvard systematisch burgerrechten schendt. De NS kampt met een storing. Daardoor is er geen reisinformatie beschikbaar. Op de site en in de app van de spoorwegen staat vaak oude informatie. Op stations zijn de digitale borden met vertrektijden leeg en kan er geen informatie worden omgeroepen. De storing bij NS begon rond 6:30 en over de oorzaak is nog niets bekend. Ook is onduidelijk hoe lang de problemen aanhouden. Ondanks de storing rijden de treinen volgens de dienstregeling. FC Twente heeft zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. De Tukkers speelden vanavond in Slowakije gelijk tegen Dutch. Het werd 3-3, maar dat was genoeg na de 6-0 overwinning van vorige week. In de play-offs neemt Twente het op tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. De winnaar van die ronde plaatst zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Dan het weer. Het blijft nog lang warm en koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet. 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
3: Een brandschoon huis of een heerlijk fris kantoor? Kies voor Dan Schoonmaak. Professionele vakmensen en kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Dan Schoonmaak. Van grondige schoonmaak tot professioneel onderhoud. Wij leveren topkwaliteit en denken altijd met u mee. Benieuwd naar de mogelijkheden? Kijk op danschoonmaak.nl.
4: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In het zuidoosten van Engeland is een trein ontspoord. Daarbij zijn zeker 11 mensen gewond geraakt, van wie 2 zwaar gewond. Meerdere wagons liggen op hun kant naast het spoor. Het ongeluk gebeurde vanmiddag in de regio East Sussex. Een aantal van de ongeveer 150 passagiers kwam vast te zitten in de wagons, maar volgens de politie is iedereen inmiddels geëvacueerd. Over de oorzaak van de treinontsporing is nog niets bekend. Volgens Britse media speelde de hitte mogelijk een rol. De spoortoezichthouder doet onderzoek. De storing bij NS is voorbij, zegt een woordvoerder. Bijna de hele avond was er geen reisinformatie beschikbaar. De digitale borden met vertrektijden op stations waren leeg en er kon geen informatie worden omgeroepen. Op de site en in de app van de spoorwegen stond vaak oude informatie. De problemen begonnen rond 6:30 en werden veroorzaakt door een interne storing in het IT-systeem. Rond 10:00 waren de problemen voorbij. Bij de renovatie van een pand in Oost-Vlaanderen hebben bouwvakkers een grote partij goud gevonden. Het zijn zeker 4000 munten en 40 goudstaven die een waarde hebben van 9 miljoen euro. Het goud lag in een kist die was ingemetseld in een kelderwand. Van wie het is onduidelijk. Daar wordt onderzoek naar gedaan. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk, maar dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs speelt Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Ajax neemt het op tegen het Zwitserse FC Sion. Als de Nederlandse ploegen die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer, het is nog warm en het koelt vannacht ook niet verder af dan een graad of 18. Morgen opnieuw zonnig en heet, 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: Zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Marokko heeft maatregelen genomen om een nieuwe bestorming van de Spaanse exclave Ceuta te voorkomen. Bij de grens staan een grote politie- en legermacht. Daarmee zou de Marokkaanse regering duidelijk willen maken dat migranten Ceuta niet inkomen. 2 weken geleden staken naar schatting 80.000 mensen vanuit Marokko illegaal de grens over, vaak zwemmend. Tientallen overleefden dat niet. Het overgrote deel van de migranten is kort na de bestorming teruggestuurd of zelf teruggegaan. De digitale vertrekinformatie van de NS werkt weer. De afgelopen avond was er een urenlange storing. De vertrekborden op de stations waren leeg en de informatie online was vaak verouderd. Het probleem ontstond door een interne storing in het IT-systeem. De treinen konden wel rijden. 2 Nederlandse jeugdvriendinnen blijken zussen van elkaar te zijn. Mena Geltink en Minal Thijssen leerden elkaar in 1996 kennen op een bijeenkomst voor geadopteerden. Ze zijn allebei geboren in India. Ze raakten bevriend, maar verloren elkaar in de loop der jaren enigszins uit het oog. Onder meer doordat Minal naar Frankrijk verhuisde. Toen ze begin dit jaar een DNA-test deed, bleek er een match te zijn met Mena, die al sinds 2017 op zoek was naar biologische familieleden. Ze zochten elkaar weer op en zeggen dat ze zich eindelijk compleet voelen. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden vanavond gelijk. Ajax in Ierland en Twente in Slowakije. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
4: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
3: Klinkt goed.
4: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
5: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorkum. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. Het Ryanair-toestel waarvan een raampje stuk ging, waardoor een passagier bijna naar buiten werd gezogen, was meerdere keren in botsing gekomen met vogels. Dat zegt de Amerikaanse luchtvaartautoriteit na onderzoek. In het jaar voor het incident waren er zeker 4 botsingen gemeld, maar er zou geen schade zijn vastgesteld. Toch lieten tijdens de vlucht van Griekenland naar Duitsland onderdelen van de motor los, waardoor het raampje stuk ging. De Serviër, die tot zijn schouders naar buiten werd gezogen, overleefde het wel. Het Amerikaanse vliegtuigschip Abraham Lincoln, dat al 9 maanden op zee is, lijkt eindelijk te worden afgelost. De missie liep maanden uit vanwege de oorlog tegen Iran. De 5000 bemanningsleden zijn er slecht aan toe, onder meer door verveling en voedseltekorten. Er zou zelfs een matroos overboord zijn gesprongen. Een ander vliegtuigschip is nu op weg naar het Midden-Oosten, naar verluid om de Lincoln af te lossen. Een man die op Spitsbergen een ijsbeer heeft wakker gemaakt, moet een boete betalen. Hij wekte het dier vorige maand met de misthoorn van het schip waarop hij voer. Dat is verboden omdat ijsberen beschermd zijn. Andere opvarenden melden het incident bij de gouverneur van Spitsbergen, een Noorse eilandengroep in het Poolgebied. Die legde een boete op van ruim 4.500 euro. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maxima van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Het laatste nieuws uit de regio. Kijk op merwertv.nl.
2: Aan alle vrouwen van 50 plus, met weinig energie, zonder duidelijke reden. Iedere vrouw maakt het in haar leven een keer mee. Check of je een candida-overgroei hebt op candidacoach.nl.
3: Pas je wel eens op een baby? Houd altijd een oogje in het cel, waar je ook bent. Met de Sensi Baby AI Babyphone Camera. Met meldingen bij huilen of gevaar. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
4: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op screenmate.com. Screenmate, jouw partner in productiviteit.
0: Dit is Merwe Radio.

0: zet ons aan en het volume ietsje harder. In de auto op 105.4 en in de woonkamer via alle digitale providers. Waar je ook naartoe gaat, je telefoon, tablet of laptop, we zijn altijd in de buurt. Dit is Merwe Radio. Met het nieuws.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De naam van president Trump keert toch weer terug op het Kennedy Center in Washington. Het cultuurcentrum heette korte tijd het Trump Kennedy Center, totdat de rechter bepaalde dat die naamswijziging in strijd was met de wet. De letters werden toen van de gevel afgehaald. Maar nu heeft het bestuur bepaald dat de naam Trump op een andere manier wordt toegevoegd, namelijk als degene die het gebouw renoveert. Een democratisch bestuurslid van het Kennedy Center zegt dat ze ook deze naamswijziging zal aanvechten. De politie gaat intensiever controleren op de Merwedebrug bij Gorinchem. Daar mogen sinds vorige maand geen vrachtwagens meer overheen vanwege problemen met de constructie. Toch rijden er volgens Rijkswaterstaat dagelijks nog honderden zware voertuigen overheen. Minister Karremans zei op tv bij Goedenavond Nederland dat veruit de meeste chauffeurs zich aan het verbod houden en maar een klein deel niet. Daar gaan we volgende week samen met de politie vol bovenop zitten, zei hij. In Glanerbrug in Overijssel is een kind op een elektrische step zwaar gewond geraakt na een botsing met een scooter. Het kind is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De twee mensen op de scooter liepen bij het ongeluk in Glanerbrug lichte verwondingen op. Ajax en FC Twente hebben zich geplaatst voor de play-offs van de Conference League. Beide ploegen speelden gelijk. Ajax tegen het Ierse Shelburne en Twente tegen het Slovaakse Dutch. En dat was genoeg na de overwinningen van vorige week. In de play-offs neemt Ajax het op tegen het Zwitserse FC Sion en Twente tegen FK Karabach uit Azerbeidzjan. Als ze die ronde winnen, plaatsen ze zich voor het hoofdtoernooi van de Conference League. Het weer. Het koelt vannacht niet verder af dan een graad of 18. Daarna opnieuw een zonnige en tropische dag met maximaal van 30 graden op de Wadden tot 37 in Limburg. Dit was het NOS.